chak chinish kabuit. Aimyam lohashuam chem dojuit mokusnuet